Ja, dit was Grrr, Lapalux. Deze track komt binnenkort uit. Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. In samenwerking gemaakt met Jazzism. Elke zaterdagmiddag is er een jazzmiddag met onder andere Hans Dulvers nieuwe programma Frontrunning. Heeft u verzoekjes of aanmerkingen? info@jazznotjazz.nl. En op Spotify staan onze lijsten op ons themakanaal Jazz Not Jazz Radio. Volgende week is er een uitzending van framtunes@jazznotjazzradio. Samengesteld door Drogier van Hout. Op uitzending gemist www.

Dit is Groove and Grace bij de Concertzender, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Gator Tale, de tweede en laatste uitzending over tenorsaxofonist Willis Jackson. We beginnen met A Hard Day's Night.

Je hoorde Willis Jackson met de Beatles tune A Hard Day's Night van de plaat Smoking with Willis uit 1965. Op trompet Franklin Robinson, gitaar Vincent Corrao, orgel Butch Cornell, bas Bob Bushnell en drums tenslotte David Niskanen. De voormalige rhythm and blues hunker Willis Jackson, bijgenaamd Gator Tail, werd in de jaren 60 populair als soul jazz artiest. We gaan verder met Oatmeal uit 1961, een compositie van Johnny Griffin. Havermoutpap als titel van een jazzsong. Het was in de jazzwereld en zeker in de soul jazz niet ongebruikelijk om te appelleren aan het dagelijks leven van het zwarte publiek. Aan de piano Jimmy Neely, bas Wendell Marshall en drums Gus Johnson. Daarna de Boogaloo Thunderbird van het gelijknamige album uit 1962. Op orgel Freddie Roach, gitaar Bill Jennings, bas Wendell Marshall, drums Frank Shea en congas Ray Barretto. In 1964 zocht Jackson zijn heil in de big band jazz op het Verve label. Je hoort Skillet van de LP Gator Tales. In hetzelfde jaar ging Willis gestaag door met platen maken op Prestige. Van Boss Shouting draaien we St. Louis Blues met Pat Martino op gitaar. Als laatste in dit blok Rhode Island Red van de LP Soul Grabber uit 1968. Op trompet Wilbur Baskamp, baritonsaxofoon Haywood Henry, orgel Carl Wilson, gitaar Wally Richardson, bas Bob Bushnell en tenslotte drummer Lawrence Rice.

Dit was Willis Jackson met Oatmeal, Thunderbird, Skillet, St. Louis Blues en Rhode Island Red. Eind jaren 60 neemt Jackson helemaal in de geest van de tijd wat meer funk-gerelateerde muziek op. We gaan verder met Starback van het gelijknamige album uit 1968. Op het orgel Trudy Pitts, gitaar Bill Jennings, bas Jimmy Lewis en drums Bobby Donaldson. Daarna de stevige groove Swive, Hips, van het gelijknamige album uit 1968. In de jaren 70 en 80 was de populariteit van soul jazz tanende met de introductie van fusion en synthesizers en het uiteenvallen van zwarte gemeenschappen door drugsproblematiek. Maar op meer bescheiden wijze bleef Jackson toch geliefd. Hij had vaste engagementen aan de Oostkust. Begin jaren 80 dook hij zelfs op in de legendarische jazzbar De Kroeg in Amsterdam. Gaan we verder met West Africa van het gelijknamige album Op Muse uit 1974. Op gitaar Ted Dunbar, Mickey Tucker elektrische piano, Bob Crenshaw bas, Freddie Waite drums en Richard Landrum congas. En dan tenslotte Bar Wars van het gelijknamige album uit 1978. Op gitaar Jackson's oude strijdmakker Pat Martino, orgel Charles Ireland, drums Idris Mohammed en conga's Buddy Caldwell. Willis Jackson overleed in 1987.

Tot zover Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist.

Dit is de concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag een orgeljazz klassieker, namelijk Dynasty van Stan Getz. Op dit album uit 1971 spelen verder organist Eddie Lewis, gitarist René Thomas en drummer Bernard Lubat. We beginnen met Dum Dum Dum.

Joris Stan Getz met het Eddie Lewis Trio en Dam Dam Dam. Stan Getz had er in 1970 al een fantastische loopbaan op zitten. En ook een roerig leven, waarin hij worstelde met drugsverslaving en veroordelingen voor de wet. Wat huwelijken betreft liep het ook niet van een leien dakje. En onder collega's stond hij niet bepaald als vriendelijk bekend. Toen hij op latere leeftijd een hartoperatie kreeg, zei trombonist Bob Brookmeyer: oh, hebben ze er eentje ingestopt? In de eerste plaats was Stan Getz natuurlijk een geweldige tenorsaxofonist die begin jaren 50 al klassiekers produceerde op het Norgren Verve label van Norman Granz. En begin jaren 60 een mateloos populaire voorman werd van de bossa nova hype. In de zomer van 1970 was Getz in Parijs een partijtje tennis aan het kijken. Even bijkomen van alle hectiek, zullen we maar zeggen. In Londen bezocht hij ook een optreden van het Eddie Lewis Trio met de Belgische gitarist René Thomas en de Zwitserse drummer Bernard Luba. Getz was onder de indruk en wilde meteen een plaat met ze opnemen. In januari 1971 nam de groep een paar nummers op in de studio. Toen overleed de vader van Stan Getz en keerde hij terug naar de Verenigde Staten. Eenmaal terug in Londen in maart nam de groep de rest live op in Ronnie Scott's. Het resultaat is Dynasty. De lyrische tenorsaxofonist met zijn warmbloedige toon is hoorbaar in zijn nopjes met het trio. Eddie Lewis krijgt alle ruimte en domineert mede het album. De van het Franse eiland Martinique afkomstige organist wijkt af van de Amerikaanse orgeltraditie. Hij speelt exotische lijnen en gebruikt een sound die neigt naar de toenmalige rock van Brian Auger en Keith Emerson. De band speelt een aantal van zijn sterke composities. Wat originaliteit betreft wordt hij geëvenaard door René Thomas. Niet voor niets door onze medewerker en drummer Erik Ineke, die regelmatig met hem speelde, geprezen als een van de grote moderne jazzgitaristen. Kortom, een intrigerende orgelcomboplaat. Het jaar erop speelde Stan Getz Jazz Fusion met Chick Corea en Tony Williams. Niet ondenkbaar dat de uitdagende muziek van zijn orgeltrio hem geïnspireerd heeft om nog eens wat verder te kijken dan zijn neus lang is. U gaat luisteren naar Our Kind of Sabi, Benny Golson's I Remember Clifford, Theme for Emmanuel van René Thomas en tenslotte Song for Martine.

0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz Radio. Op het concertcenter in samenwerking met Jazzism deze week weer een nieuw uur vol met nieuwe en oude muziek. We begonnen met een Goldie Oldie van Ruben. Wat had je geselecteerd?
1: Ja, dit was George Duke.
0: Onmiskenbaar.
1: Onmiskenbaar Doogie Stick van het album Don't Let Go uit 1976. Wat heel interessant is, is dat op YouTube staat een te gekke filmpje. Moet u even opzoeken. George Duke, Doogie Stick in de studio 1978. With Sheila E. Dan zie je hun in de studio deze track opnemen. En het is met op drums natuurlijk de drummer Ndugu, die bij Miles heeft gezeten, bij Weather Report, maar ook Billie Jean van Michael Jackson heeft ingedrumd.
0: Kijk.
1: En de waanzinnige basgitarist die er ook een solo in heeft, die heet Byron Miller.
0: Over basgitaar gesproken. Vorige week draaiden we een track van Lapalux. En Lapalux heeft een remix gemaakt van Thundercat, de bassist die weer verbonden is met Brainfeeder, het Amerikaanse label van Flying Lotus. En hij heeft een te gekke remix gemaakt van Thundercat. Die heeft ook weer George Duke gecoverd op dat album. En het is ook een beetje George Duke 2012 stijl. 2013 komt er dus een remix uit van een van die tracks van Thundercat. En dat heet For Love I Come, Lapalux.

0: Thunderkid. Was dat For Love I Come, een remix van Lapalux Flip.
1: Ja, we gaan door met een album van Stone Throw en Leaving Records, wat samen is gegaan. Eigenlijk Stone Throw doet nu de distributie van Leaving Records, waar we al veel artiesten van gedraaid hebben. En om dat te presenteren en dat in de pers duidelijk te maken, hebben ze samen een album uitgebracht dat heet Dual Form. Een verzamelalbum van allemaal nieuwe artiesten die op Leaving Records uitkomen. Dit album is 22 januari uitgekomen. En één track van dat album is van de Engelse producer The Cyclist, de fietser. Goede titel vind ik dat. En de titel heet Visions.

0: Ja, u hoorde eerst The Cyclist met Visions. En daarna deze waanzinnige track van Ahmed Sub. Die komt uit Tokio. Helemaal uit de scene van Ruichi Sakamoto, waar we ook heel veel hebben van laten horen. Deze track komt van het album 11 over 1. 01 dubbele punt 11. Het is een soort verzameltrack te vinden op Spotify. Met allemaal verschillende artiesten in deze Tokioze Japanse muziekstijl. De track heet een Liegen with Piano van Ahmed Sub.
1: Te gek hoor. 2010 hè, was dit zei je?
0: 2010, ja.
1: Ik ga ook nog een gouden ouwe draaien. Die kwam ik toevallig tegen. Ik weet niet of jij dat programma kent. The Boiler Room. Zeg je dat wat?
0: Nee, dat zegt me helemaal niets.
1: Nou, dat is een, dat is in, volgens mij in New York. Maar het kan ook in LA zijn. Maar in ieder geval, dat is een soort DJ Boiler Room. En daar worden bekende artiesten of DJ's of producers worden uitgenodigd om hun favoriete tracks te draaien. En dat doen ze dan vaak in een soort van mixtape. En er wordt een camera opgezet, dus dan kan je ook zien of die track dan inslaat in de club. En dan gaat het erom dat je het dak eraf blaast. En dat, dat heet de Boiler Room. En ik zat daar een beetje in te surfen en toen kwam ik een Boiler Room sessie tegen van Tom York. En die draaide een te gekke track en dat bleek een track te zijn die hij zelf ook heeft gemaakt. Samen met Alex Cortex, dat is een Duitser, in 2005 is het minimal techno. Is het nou jazz, not jazz, oordeel zelf.

0: Ja, dit was Plaza Real van de nieuwe Wayne Shorter plaat die onlangs is uitgekomen. Die heet Without a Net. En wat heel bijzonder is, is dat deze plaat van Wayne Shorter, en ik hoor opeens op de achtergrond heel mooi een oude Wayne Shorter plaat, Native Dancer. Het is een heel bijzonder jaar voor meneer Shorter, want die wordt 80.
1: Is dat zo?
0: Ja, is niet te geloven. Yeah. En hij is bij Blue Note uitgekomen voor het eerst weer sinds, ik weet niet, 25 jaar.
2: Maar langer denk ik nog wel.
0: Dat is heel bijzonder. Er gebeuren heel veel te gekke activiteiten, maar helaas is dat heel ver weg in Amerika en weinig van terug te zien. Maar ik zag laatst op de Brian Blade Facebookpagina, die is nogal up-to-date, die is de drummer die bij dit kwartet zit ook. Zag ik dat ze een concert hebben gedaan bijvoorbeeld met het LA Symphonic Orchestra met Esperalda Spalding, hoe heet ze? Esperanza. Erbij. Dus, en dan met een heel symfonieorkest en allemaal stukken van Wayne Shorter. Hij heeft op deze plaat ook een suite geschreven voor blazers orkest. Of een blazers, een soort big band-achtig iets. Een heel heftig stuk van 20 minuten. Wat meer naar de hedendaagse klassieke muziek gaat als naar jazzmuziek. En de rest van dit album is een live concert. Waaronder ook deze track. Opgenomen ergens in Europa. Ze zeggen er niet bij waar. Ze hebben een aantal concerten opgenomen in Europa. En de beste tracks daaruit gehaald. En dit was een oude Weather Report track. Die heet Plaza Real.
2: Ja, wel jammer dat ze niet naar dat B-stukje toe gaan, hè?
0: Ik weet niet of de luisteraars dat heel veel zeggen. Het B-stukje.
2: Maar het B-stukje van Plaza Real. Ja, natuurlijk wel.
0: Inderdaad, de origineel. Dan komt Sabino met een waanzinnige. Maar ik denk dat het een soort respect is naar Sabino toe. Want mooier spelen dat B-stukje als Sabino deed, kan niet. En ik denk dat hij daarom losgelaten heeft.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Want het is natuurlijk sowieso tricky om Weather Report stukken te gaan spelen in een akoestische setting. Maar als het met één band kan, dan is het wel met deze bezetting.
1: Ja, is het trouwens weer een live plaat?
0: Dit is een live plaat. En
2: net als de Footprints.
0: Ja, en ik zou even zeggen dat de pianist is Danilo Perez en ons contrabas vriend heet John Patitucci.
2: Nou, de achtergrond is dus Milton Nascimento, omdat Wayne Shorter in de jaren 70 op Native Dancer een plaat heeft opgenomen met Milton Nascimento, stukken van hem. Een aantal Amerikaanse artiesten, onder andere George Duke, die we 2 weken geleden ook draaiden, die raakte in de ban van Braziliaanse muziek. En dat is weer een bruggetje naar een heel tof concert wat op 22 maart komt in het Bimhuis van Lilian Vieira. Die is gevraagd om daar een concert te geven met alleen maar 70s artiesten. Onder andere Milton Nascimento gaat zij coveren, George Ben, ik moet even goed nadenken, Tim Maya. En eentje ontschiet me. Maar zij gaat ook eigen werk doen. Ze heeft net een studio EP nog niet uitgebracht, maar heeft ze net opgenomen. En wij hebben een mix kunnen bemachtigen om hier te kunnen draaien. En dat is eigenlijk een soort van promotrack die ook op andere radiostations zal
0: gebruiken. Maar het is misschien ook leuk om even te zeggen dat de drummer die je nu hoort, Robertino Silva.
2: Da Silva, ja.
0: Die je nu op de achtergrond hoort, de oorspronkelijke drummer. Dat hij ook een klein toertje doet in maart. Dus dat kunnen de mensen even op internet checken met een Nederlandse band.
2: Edgard van Asselt heeft 10 concerten. 22 maart speelt Lilian Vieira in Bimhuis. De dag daarna kan je Roberto da Silva zien in Anton Philipszaal. En er zijn nog veel meer andere gigs die er komen. Maar dan moet je maar even op internet checken. Genoeg gepraat. Lilian Vieira, haar nieuwe plaat, die heet Minha.

duo die heet Dissatisfaction. Die hebben een nieuwe EP gemaakt op Stone Throw label. Die heet Dissatisfaction Loves Erika Badu. We gaan 2 tracks draaien al voor ons we afsluiten. En de eerste track die heet Effing Your Friends. En de tweede track heet A Refresh. We zien je graag terug volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Big John, de eerste aflevering over organist Big John Patton. We beginnen met Fat Julie.

Hij nam Big John niet omdat hij nou zo bijzonder groot was, maar vanwege het toentertijd bekende liedje Big Bad John. Patton speelde van 1954 tot 1959 piano in de band van de rhythm and blues zanger Lloyd Price. Daarna haalde hij, inmiddels ook muzikaal leider geworden, drummer Ben Dixon binnen. Dixon spoorde Patton aan om eens zo'n Hammond-orgel in die clubs te proberen. Patton maakte zich het orgelspelen eigen en werd een van de productiefste organisten in de Golden Age of Soul Jazz van de jaren 60. Hij nam een reeks platen op voor Blue Note. Big John Patton was thuis in R&B, maar had ook een hippe, moderne jazzconceptie. Zijn basspel en groove waren sterk. Zijn soundregistratie van het Hammond-orgel was heel herkenbaar, omdat het, mede door de uitstekende productie van geluidstechnicus Rudy Van Gelder, tot het einde van zijn loopbaan op Blue Note hetzelfde bleef. In dit blok eerst Along Came John van zijn gelijknamige debuutplaat uit 1963. Op tenorsax Fred Jackson en Harold Vick. Daarna Hot Sauce uit 1963. Op sopraansaxofoon en stretch George Braith, ook de schrijver van het nummer. En op trompet Tommy Turrentine. Vervolgens de bluesgroove The Way I Feel uit 1964 met Fred Jackson op tenor, Richard Williams op trompet. Op alle voorgaande tunes spelen Ben Dixon drums en Grant Green gitaar. Over Green zei Patton, Grant is my love. I never heard nobody play that guitar like that brother.

Dat was Big John Patton met Fat Judy uit 1965. Verschenen ook in dat jaar op de plaat Oh Baby. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Harold Vick, gitaar Grant Green, drums Ben Dixon. John Patton werd geboren in Kansas City in 1935. Hij verkreeg de

Big John Patton met Along Came John, Hot Sauce en The Way I Feel. We gaan verder met het Latin getinte Latona, verschenen op Let 'Em Roll in 1965. Op vibrafoon Bobby Hutcherson. Daarna de jodel van Got a Good Thing Going On uit 1966, op gitaar Grant Green. Vervolgens Dirty Fingers uit 1968. Het verscheen op A Certain Feeling. Patton speelt hierop samen met tenorsaxofonist Junior Cook, gitarist Jimmy Ponder en drummer Clifford Jarvis. Eind jaren 60 bewoog Patton zich richting jazz funk. We gaan er vandaag uit met Spirit uit 1968. Op trompet Vincent McEwen, tenorsaxofoon Harold Alexander, drums George Edward Brown en congas Richard Landrum. Big John Patton, hij overleed in 2002.

Dat was Big John Patton met The Silver Meter en gastrollen bij Lou Donaldson, Harold Fick en George Braith. Eind jaren 60 begaf Patton zich op het pad van jazzfunk. Patton's intense groove is opvallend. Tegelijkertijd getuigen polyritmiek en repertoire van progressieve intenties. Patton verwierf zich zo een plek tussen de vuige funk jazz van mensen als Lonnie Smith en het avontuurlijke post-bop werk van pionier Larry Young. We beginnen nu met Congo Chant van Understanding uit 1968. Op tenorsaxofoon Harold Alexander en op drums Hugh Walker. Daarna Captain Nasty van Accent on the Blues uit 1969. Op tenorsaxofoon Marvin Cabell, op drums Leroy Williams. Vervolgens Footprints van de onlangs overleden gigant Wayne Shorter en dat verscheen op Memphis to New York Spirit. Deze sessie uit 1970 is in 1996 op Blue Note heruitgegeven. Weer Cable op saxofoon, James Blood Ulmer op gitaar en Leroy Williams op drums. Als laatste Soul Connection, opgenomen op Nilva, het label van drummer Alvin Queen in 1983. Grant Reed op tenorsax, Gregen Mancour op trombone, Melvin Sparks op gitaar en Alvin Queen op drums. In het fusion- en disco-tijdperk van de jaren 70 en 80 was Patton, zoals zoveel Hammond-organisten, min of meer in de vergetelheid geraakt. In de jaren 90 kwam hij door de revival van rootsmuziek weer bovendrijven in Engeland en het Europese vasteland. Ook had hij trouwens een hoofdrol op twee albums van de avant-gardistische saxofonist John Zorn. Big John Patton overleed in 2002.

Inmiddels wordt Emir's Katanga gewaardeerd als een topplaat en is die ook beschikbaar als reissue, als heruitgave dus. In 1963 werd de productie met de toch al alleszins opvallende hoes met Afrikaans masker min of meer over het hoofd gezien. Amy wordt hierop bijgestaan door de al snel in vergetelheid geraakte trompetist Dupree Bolton, Jack Wilson piano, Ray Crawford gitaar, Victor Gaskin bas en Doug Sides op drums. Je hoort Katanga en Native Land. En dan als laatste in deze uitzending het explosieve Mustang van het gelijknamige album op Verve uit 1966. Op trompet Jimmy Owens, bariton saxofoon Leroy Cooper, piano Kenny Barron, bas Edgar Wills en drums Bruno Carr. Zoals velen vond Amy ook werk in de studio's aan de Westkust. Hij speelde op platen van Lou Rawls, Tapestry van Carole King en Touch Me van The Doors. Curtis Amy overleed in 2002.

Je hoorde Robin Wilson met Ronnie's Bunny, verschenen op On Broadway op het label Blue Note. Dat was in 1968. Op tenorsax Trevor Lawrence, gitaar Malcolm Riddick en drums Tommy Derrick. Robin Wilson overleed onlangs, dat was op 26 mei. Hij werd 88. Wilson was een geliefd organist. Hij was misschien niet zo invloedrijk en bekend als bijvoorbeeld Lonnie Smith, maar hij heeft zeker zijn sporen nagelaten. Toporganist Adams Cohn betoonde bij zijn overlijden nog zijn liefde voor Wilson. Wilson vond eind jaren 60 een plekje bij Blue Note, waar een van zijn vrienden, gitarist Grant Green, al jaren actief was. Met Green, trompetist Lee Morgan, tenorsaxofonist George Coleman en drummer Iris Mohammed maakte in 1969 Love Bug. Een line-up om u tegen te zeggen. Je hoort Love Bug en Hot Rod. En als laatste in het blok Knock on Wood van soulzanger Eddie Floyd. Net als Wilson's Bus Ride verschenen op Blue Mode in 1970. Op tenorsax John Manning, gitaar Melvin Sparks, drums Tommy Derrick.

Dat was Robin Wilson met Lovebug, Hot Rod, Knock on Wood en Bus Ride. We gaan verder met While the World Lies Waiting, verschenen op A Groovy Situation in 1970. Op altsaxofoon Earl Turbenton, gitaar Eddie Dale en drums Harold White. Daarna Show Nuff Mellow van de plaat Set Us Free uit 1971. Mellow is inderdaad een goede definitie van deze plaat, Wilson's meest radiovriendelijke creatieve uiting. Onder het personeel vinden we onder andere saxofonist Jerome Richardson, gitarist David Spinoza en harpist Eugene Bianco. Van Blue Note switchen Wilson begin jaren 70 naar Groove Merchant. Van de plaat The Sweet Life in 1972 draaien we Sugar van Stanley Turrentine. Op trompet Bill Hartman, tenorsaxofoon Raymond Morris, gitaar Lloyd Davis, bas Mickey Bass en drums Tommy Derrick. En dan als laatste in de uitzending Superfly van Curtis Mayfield, verschenen op de Chisco Kid in 1973. Op trombone Carlos Brown, gitaar Melvin Sparks, bas Bob Crenshaw, drums Mickey Roker.

Dat was het Afro Blues Quintet Plus One met Liberation, Monkey Time, Together, Our Mambo, Song for Mitch, Shop Around, Discovery Tree en I Know a Place. We gaan verder met het wat meer flower power getinte liedje met de wat moeilijke titel 345472 Liquid Landscape. Het staat net als de opvolger Let My People Go op de plaat New Directions uit 1966. Daarna horen we hun versie van Lee Hazelwood's Some Velvet Morning en There's a Mountain. Op het bijbehorende Next album uit 1968 speelt Latin saxofonist, fluitist en bandleider René Bloch. Als laatste in deze uitzending drie tunes van Avro Blues Today uit 1970. We beginnen met Soul Walk, daarna Mirror Image en we sluiten af met Twilight Thunder. Ja, dat is echt een staaltje ongegeneerd plagiaat. Het is namelijk niets minder dan Herbie Hancock's Watermelon Man.

Reuben Wilson met My Babe, Counterpunch, Testifying Time, My Man's Gone Now en Yesterday. We gaan verder waar deze uitzending begon, bij Green's samenwerking met Sonny Stitt op Soul in the Night. Hotline, op orgel Odell Brown, gitaar Bryce Robertson en drums Maurice White. Daarna Fast and Foxy van The Latinization of Bunky Green uit 1967. En hierop een keur aan Latin muzikanten als pianist Antonio Castro. En daarna Command Module uit 1979. Dat verscheen op Places We've Never Been in 1979. Op trompet Randy Brecker, piano Albert Daly, bas Eddie Gomez en drums Freddie Waits. Nou, dat is geen klein bier. Daarna Brown en Henderson's The Thrill Is Gone. Het verscheen in 1990 op Healing the Pain. Op piano Billy Childs, bas Art Davis en drums Ralph Pendland. Ten slotte Another Place van de gelijknamige plaat uit 2006 en dat verscheen op het label Blue. Op piano Jason Moran, bas Lonnie Plaxico en drums Nasheed Waits. En laat dat nou de zoon zijn van de eerder genoemde Freddie Waits. Nou ja, hoe dan ook, Bunky Green is in goed gezelschap.

Dat was Don Wilkerson met The Twister, Morning Coffee and Camp Meeting en Pigeon Peas. We gaan verder met Moving Out en Cooking with Clarence. Die nummers komen van de plaat Shoutin' uit 1963. Op gitaar Grant Green, orgel John Patton, drums Ben Dixon. Daarna de country klassieker San Antonio Rose en Wilkerson's Drawing a Tip. Ze is verschenen op Elder Dunn uit 1963. Op gitaar Grant Green, piano Johnny Athia, bass Lloyd Trotman en drums Willie Bobo.

Dat waren de Three Sounds met Tenderly, Jimmy Smith, Midnight Special, Herbie Hancock, Watermelon Man en Stanley Turrentine met Trouble. De Sidewinder van Lee Morgan uit 1964 was een onwaarschijnlijke hit. Het klom pijlsnel omhoog in de pop- en de Billboardlijst. Dat kwam als een grote verrassing voor de modernisten Morgan, tenorsaxofonist Joe Henderson en pianist Barry Harris. Het geheim van het succes is het Latijns-Amerikaanse clave-drumpatroon van Billy Higgins. Alfred Lion had de smaak te pakken en probeerde Morgan soortgelijke hits te laten scoren. Dat lukte niet. Met Lou Donaldson ging het echter wel crescendo. De Charlie Parker adept switchte naar jazzfunk en had in 1967 onder meer succes met Alligator Boogaloo. Op cornet Melvin Lasty, orgel Lonnie Smith, gitaar George Benson en drums Idris Muhammad. We eindigen met Donald Byrd en Blackbird uit 1973. Zonder scrupules stortte de trompetist zich op fusion. Het werd hem niet in dank afgenomen, maar met deze door de broers Meisel geproduceerde plaat had Byrd enorm veel succes. Onder andere Joe Sample op elektrische piano, Chuck Rainey op bas en Harvey Mason op drums.

Your mama? Yeah, your mama.

What to do? I can't even spell your name, but...

0: Take the Space Train.
1: Dat was even een goede vraag, maar je had hem.
0: Ik had hem.
1: Net als vorig uur waar je bij zat, hebben we natuurlijk veel over trompetmuziek gepraat. Althans, in de trant van jouw album. Er zijn natuurlijk veel trompetisten de moeite waard om te checken. Maar wat ik leuk vond, jij misschien niet, is een blindfold test. Dat was vroeger stond het altijd
0: ik ben er zo slecht op.
1: In de Downbeat, die zijn er volgens mij mee begonnen altijd. En dan deden ze een interview met een bekende jazzmuzikant en die moest dan wat gaan zeggen. En soms was dat heel grappig en soms was dat pijnlijk of whatever. Ik ga het zorgen dat het niet pijnlijk wordt. Ik heb een paar trompetisten geselecteerd. Ik laat een kort fragment horen en dan is dat een aanleiding om daar even wat over te gaan zeggen. Dit wordt onze eerste gast.

0: New Rotterdam Jazz Orchestra featuring Mark de Clive Lowe. Hoe heet die track, Rob?
1: A Money Don't Let It Catch Ya.
0: Een waanzinnige track. Hoe heet het album?

0: De eerste track die hoorde in de blindfold test. Misschien niet de allermoeilijkste. Wie denk je dat het is?
1: Ik denk dat het Miles is.
0: Ja. Ook enige idee welke plaat of welke periode?
2: Ik denk uit die periode met John McLaughlin en het zal jaren 70 zijn. Met
0: dit is 1970, Isle of Wight.
2: Ja.
0: Was een heel groot festival, 600.000 man. Joni Mitchell, The Doors, The Who, Jimi Hendrix, Sly Stone. Iedereen speelde daar. En Miles speelde er ook. Ik draai Miles natuurlijk niet voor niks, omdat denk ik elke jazz-trompetist ergens altijd wel met Miles bezig is geweest of misschien nog wel is. Is het voor jou ook zo?
2: Zeker, het blijft maar zo ook. Het wordt zelfs steeds. Het was misschien vroeger niet eens zozeer, maar het wordt steeds erger. Ik vond vroeger dan als jonge trompetist, dan luister je misschien naar trompetisten die in eerste instantie veel begaafder op het instrument lijken, zeg maar. Maar dan kom je er langzaam maar zeker achter dat eigenlijk Miles de allergrootste motherfucker was die er was.
0: En waarom is dat dan?
2: Ik weet het niet. Het is onnavolgbaar. Neusje voor de waanzinnige timing en wat hij altijd speelt. Het is altijd raak. En zo goed getimed en zo on the spot. En iedereen op zijn plek zettend. Ik weet niet. Ik vind het helemaal fantastisch.
0: En ook
2: hoe hij met zijn muzikanten omging, zeg maar. Wat hij ook, geloof ik, zei was: all you need is to get the right people, play the right things at the right time.
0: Ja. En wat mij altijd opvalt, men zegt over hem, hij heeft al 5 keer de jazzmuziek veranderd. Hij heeft ook steeds nieuwe stromingen verzonnen. En wat mij altijd opvalt, dat hij op een of andere manier nooit achterhaald klinkt of corny klinkt. Dit is 1970.
2: Ja.
0: En het kan een funk sessie zijn van vorige week in de buurt.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja. Behalve dat hij al 20 jaar onder de grond ligt. Maar
2: ja.
0: Wat is dat? Waarom speelt hij dat het nooit fusion is geworden of foute jazzrock?
2: Ja, misschien omdat het dus nooit meer beter is geworden dan dit of zo.
0: En heeft dat niet te maken met zijn manier van spelen, wat soms heel ook onnavolgbaar is?
2: Ja.
0: Hij komt weinig met van die corny licks of corny melodietjes.
2: Ja, ik heb het ook allemaal wel eens noot voor noot uitproberen te zoeken en zo, maar het heeft eigenlijk ook weinig zin, want het is zijn intuïtie, vind ik, die maakt dat het klopt dan per se de noten of de als je het naspeelt. Er zijn wel mensen die dat heel erg doen ook en zo. Wel eens Rooney en zo. En toch is het dan niet dat.
0: Nee.
2: Dus ja, dat is iets. Ik weet niet wat dat is. Het is magisch.
0: Ja, zeker magisch. Mooie opener. Eerste van de blindfold test. We gaan naar een andere periode toe. Een volgende track die we gaan luisteren.

0: Rob, wat denk je?
1: Ja, dit klinkt als die nieuwe... hoe heet die nieuwe gast nou die zo populair is? Orleans, Blue Note...
0: Christian Scott.
1: Christian Scott, ja.
0: Helemaal goed.
1: Ik kan even niet op zijn naam komen.
0: Ja, wat is dit voor jou?
1: Ja, ik heb hem laatst live gezien in de Noordse Jazz Club. Ik had hem nog nooit live gezien zoveel om hem te doen. Ik vind hem geweldig. Wat een geweldige trompetist, wat een geweldige performer. Ik vind hem heel goed.
0: En wordt er over hem gezegd dat hij ook waanzinnig speelt, technisch.
1: Ja.
0: Los daarvan maakt hij toch een soort andere moderne jazz dan je misschien bij de collega-trompetisten hoort. Kan je dat omschrijven wat dat is? Dit geluid wat je nu bijvoorbeeld hoort?
1: Oeh, dat vind ik wel moeilijk.
0: Want het klinkt niet jazz. Het klinkt heel erg jazz, not jazz. Een soort van.
1: Ja, het is ook wel inderdaad pop-invloeden. Maar toch ook wel weer heel erg jazz, want ze improviseren wel. En het wordt ook toch wel heel veel interactie, hoor je altijd. En het gaat wel echt tot het gaatje, in ieder geval live ook, zeg maar.
0: Ja, wat is dan bijvoorbeeld een verschil met Roy Hargrove, RH Factor? Want dat is ook pop, zou je kunnen zeggen, groove pop. Mm-hmm. Dit groeft ook.
1: Ja.
0: Waarin zit hem dan?
1: Kijk, dit is natuurlijk meer pop. Kijk, Roy Hargrove gaat meer op de groove, op de funk zitten. En dit is toch meer hoe zeg je dat? Meer de sfeer, de vibe, de zo zou ik het dan willen zeggen, zeg maar.
0: Ja, ja. New Orleans heet deze track.
1: Ja.
0: We gaan naar de derde toe in de blindfold test. Rob, wie is dit?

0: Je mag het zeggen. Wie denk je dat is?
1: Ja, ik denk Arturo Sandoval. En ik vind het vreselijke muziek dit.
0: je zit ernaast. Het is Wynton Marsalis.
1: Ja.
0: En nog steeds vreselijk?
1: Toch ik vind Wynton onwijs goed, maar dit vind ik niet, niet te gek.
0: Oké, dit is een album dat heet Live at the Blues Alley. Dat ken je misschien wel, dat album. Nee. Misschien herken je dit niet, maar het is een album wat ik weet nog in de tijd dat ik studeerde in de mid-jaren 80, conservatoriumtijd, was dit een soort booming. Iedereen had het over Wynton Marsalis. Hij was een soort van grote held. En nu maakt hij hele andere muziek dan dat hij toen maakte.
1: Ja.
0: Wat is er met hem gebeurd?
1: Dat weet ik niet precies natuurlijk, maar hij zit ontzettend in de traditie. Louis Armstrong, adept eigenlijk. En hij is echt een soort professor geworden van de klassieke jazz, zeg maar. Echt vanuit de oorsprong.
0: Maar dit is mid jaren 80. Dit is ook niet nieuwe jazz. Dit is ook een soort van retro bob.
1: Maar dat was natuurlijk toen wel de muziek die wel heel erg happening was in de jazz, zeg maar. Er was een soort hele stroming van hele heftige retro bob gaande toen.
0: Hij wordt wel gezegd dat hij misschien wel de beste technische trompetist is. Althans, dat wordt over hem gezegd vaak. Is dat ook zo?
1: Ja. Ik niet eigenlijk trouwens. Wat is de beste? De muziek gaat niet over de beste. Ik bedoel, met hoogspringen kan je meten wie het hoogste springt. Met hardlopen is het wie het eerste over de streep komt. Maar in muziek gaat het eigenlijk maar over één ding. En dat is, word je geraakt of niet? En ik snap deze energie wel hoor. Maar dit is zeg maar dan zo technisch perfect dat ik echt meteen helemaal afhaak. Ik ken ook in dit genre veel betere dingen van hem.
0: Misschien had ik dat moeten draaien.
1: Misschien wel, ja.
0: Oké, laten we naar een volgende track gaan. Ik zeg eigenlijk niks. Komt-ie.

0: Dit is moderner. Onlangs eigenlijk dit jaar uitgekomen. Idee wat het is?
1: Nee.
0: Nicholas Payton.
1: Ah, oké. Okay. Ja, ik heb met hem met de Rotterdam Jazz Orchestra ook gewerkt, zeg maar. Dat
0: was,
1: een
0: project gedaan waar hij special guest was. Ja. Hij is een trompetist die hier misschien wat traditioneler speelt, maar ook hele, laten we zeggen, hippe elektronische platen heeft gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Is hij dualist? Is hij veelzijdig? Wat weet je over hem?
1: Ik weet dat hij ook wel hij is heel erg bezig ook met wat. Hij is aan het ageren tegen de term jazz. Hij wil dat het Black American Music genoemd wordt. Ook in de lijstjes, ook in dat je in iTunes dat zou kunnen zoeken.
0: En ook Black.
1: Dus Black dus American Music.
0: Jij als witte trompetiste.
1: Ja, hij is ook wel tegen het racistische aan hoor. Ik volg hem op Facebook en zo. Hij is heel heftig daarin en zo.
0: En hoe was dat dan voor jullie? Want jullie zijn een totaal witte band. Hollandse kaaskop allemaal in een big band. En dan staat daar Nicholas Payton voor.
1: Ja, dat was toch geen probleem of zo. Tenminste, dat heb ik niet gemerkt. Ik heb ook nog wel even met hem gepraat en zo. Dat was heel leuk. Maar hij is heel duidelijk in wat hij... Nou, hij vindt jazz sowieso een racistische term eigenlijk. Daar wil hij eigenlijk niks mee te maken hebben. Niks meer mee te maken hebben. Hij vindt... Dat al die zwarte muziek oorsprong in één ding heeft. En of dat nou uiteindelijk soul is geworden of andere dingen. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. En hij wil, hij is daar heel erg mee bezig.
0: Oké. Okay. De laatste in de blindfold test gaan we draaien. En dan is dat misschien ook wel de laatste trompetist van deze uitzending. Anders wordt het wel heel veel trompetten in één uitzending. Komt-ie.

0: Ik weet niet of de microfoon open stond. Volgens mij stond dit, maar je zei gelijk Herbert.
1: Ja.
0: Herbert is ook zo iemand als Miles, hè, die voor elke trompetist toch ergens wel belangrijk is in zijn carrière of in zijn loopbaan.
2: Ja, en dan hoorde ik in dit programma, hadden we het daar een keertje eerder over. Toen was het Michiel Varenkamp, die zei van heel veel trompetisten, jonge trompetisten, die checken Herbert omdat het zo makkelijk uitzoeken is. Omdat hij het allemaal zo perfect speelt. Omdat hij was natuurlijk misschien wel de grootste macho trompetist die er is, zeg maar. Die speelde zo raak en alles. Dat ik erover na te denken, maar het is toch ook, vind ik, meer. Als je dus die ene, de eerste, allereerste noot die je dan hoort, dan zit je toch ook al, hoor je al aan het vibrato, de intonatie, dat het Herbert is. En die raakt mij toch ook wel heel erg, moet ik zeggen. Het is niet alleen die enorme bedoel dat je nu hier zo op de achtergrond, dat is ook Herbert. En misschien is dat toch wel wat het meest aantrekt bij mij. Niet zozeer die
0: karakter van zijn sound.
2: Ja, en ja, toch wel ook iets bijzonders, zeg maar, daarin. Dat maakt instrumentalisten in het algemeen, maar voor mij dan trompetisten, toch ook wel persoonlijk, dat je in één noot kan horen, hij is het.
0: Ja, ja, te gek.
2: Ja.
0: Ja. Freddie Herbert. First Light heette dit, 1971. Ja. Geweldig album overigens. We gaan even uit de trompetserie, want het worden er veel achter elkaar als je het zo hoort. Ik heb een duo ontdekt, het soort van Salt and Pepper avant la lettre. Ik ben er helemaal wous van. We gaan twee tracks draaien. Het duo heet The Satisfaction.

0: Satisfaction hoorde je. Dat zijn twee dames die niet alleen maar rappen en zingen. Een beetje Lauryn Hill stilo. Maar ook deze super underground tracks maken. Earth, Seed en Needs hoorde je van een nieuwe EP die zij onlangs hebben uitgebracht. En dat gaat allemaal heel erg underground. Maar ondertussen hoor je daar wel in de nieuwe muziek van nu omhoog borrelen. Rob, hoe is dat bij jou geweest bij je productie van, of eigenlijk bij de voorbereiding van de productie van Neon, van jouw nieuwe plaat? Luister je dan veel naar underground muziek of word je juist beïnvloed door misschien wel hele oude muziek?
1: Nou, vooral door ook toch wel nieuwe dingen. En ook bijvoorbeeld dingen die jullie bijvoorbeeld meebrachten, maar ook dingen die ik zelf geluisterd had. Ja.
0: Kan je wat noemen? Wat dingen waar je naar luistert?
1: Flying Lotus, James Blake. Dat soort mensen, types. Daar kwam jij bijvoorbeeld mee aanzetten. Dat vond ik heel mooi.
0: Flying Lotus is misschien wel een beetje de aanvoerder van die nieuwe LA-based jazz, no jazz sound. Heel elektronisch.
1: Heel elektronisch. Dromerig ook.
0: Ja, en ook weer hard.
1: Hard, ja. Ineens andere keuzes, dus van de hak op de tak soms.
0: Ja. Kun je een track van hem draaien?
1: Ga ik doen. Zodiac Shit.

0: Yeah, wat een hippe track is dit. Flying Lotus, hoe heet de track?
1: Zodiac Shit.
0: Het komt van het album Cosmogram. 2010 is het alweer, maar het had net zo goed gisteren uitgebracht kunnen worden. Ongelooflijk, ja.
1: Ja, heel mooi, hè?
0: Ik snap helemaal wat je bedoelt. Flying Lotus. Ik ga even heel iets anders draaien. We gaan naar Nederland, onze eigen hometown. Heb je gehoord van de band Refreshed Orchestra als ex-Rotterdammer?
1: Ja, zeker.
0: Refreshed Orchestra zijn hele jonge gasten die allemaal hun roots half in de jazz, maar ook half in de jazz, not jazz hebben. Ja. Een deel op het conservatorium geschoold en heel erg bezig om die boundaries open te breken. Hebben een EP uitgebracht op Kindred Spirits Records. Een tribute to Jay-Z. We gaan één track van hun draaien, Refreshed Orchestra. En het heet Rock Boys.

De nieuwe Nowhere hoorde je. Het album heet Let Go en deze track heette ook Let Go. Het is een waanzinnig album geworden. Wat heel verwarrend is voor de mensen die zeggen Nowhere, Nowhere. What the hell is Nowhere? Nowhere was vroeger, heette dat Lois Cole en Genevieve Artadi. Lois Cole is een drummer en producer en hij komt een beetje uit de dubstep. En de broken beat dingen. Je moet hem maar eens YouTuben. Lois Cole. Waanzinnige hippe drummer. Hebben heel veel underground filmpjes gemaakt. En zijn vriendin heet dan Genevieve Artadi. En samen hebben ze dus een band dat heet Nowhere. En ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van. Dat niemand dat hier kent draait. Dat ze niet op het North Sea staan. Dat ze niet de hele wereld plat spelen. Maar ik heb een vermoeden dat wij een soort van promotie voor hun kunnen betekenen. We hebben ze gemaild. Heel leuk. Mijn mede-presentator die muziek is Ruben van Roon. Hebben we gezegd van jongens, jullie moeten hierheen komen. En we moeten gaan samen spelen. En daar werd heel enthousiast op gereageerd. Dus misschien is dat nog iets wat binnenkort te horen gaat worden. We hebben nog een andere track. Vorige week draaiden we Yono McCleary. Dat is een Londense singer, songwriter, producer. Die heeft een nieuwe EP gemaakt. Als je dan één track daarvan koopt, dan krijg je een tweede cadeau. En die heet namelijk Painted Blue. Hij heeft een collaboratie gedaan met Joyce Wood Jr. En dat is een producer die op dat elektronische label zit. Absolute Record Label. Het is een heel interessant label wat je een keer moet checken. Joyce Wood Jr. En hij heeft een samenwerking aangegaan met Yono McCleary. Deze track heet Painted Blue.

0: Jono McCleary, Painted Blue, hoorde je. Prachtige productie. Beetje James Blake ook wel.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat wou ik eigenlijk net zeggen, uit de James Blake school.
0: Ja, dat is grappig dat James Blake zo'n gelijk nieuwe stijl heeft neergezet. Ja. Heb je het nieuwe album al gehoord van James Blake?
1: Nee, niet het hele album. Maar wel één track die toen gedropt werd en een dag later alweer eraf was.
0: Ja.
1: Maar meteen wel het hele Twitter vervuilde, zeg maar. Dus iedereen had het er ineens ook.
0: Oké, nou, je moet maar luisteren op Spotify. Als je meer muziek van onze uitzendingen, maar dus ook James Blake wil luisteren, dan kan je naar Spotify gaan. Dan zoek je even onder Jazz Not Jazz Radio of Concertzender. Dan kom je bij allerlei lijstjes uit. En die lijstjes die hebben een naam als in Jazz Not Jazz Radio april, Jazz Not Jazz Radio mei. En dan vind je dus de verzameling van de meeste tracks die we hier draaien. Althans, zover ze in Spotify zijn gepubliceerd. Want niet alles wordt